0: dan is het dood. Ik ben een ton als een fles.
1: Ik zeg, hoe wil het dan? Hoe gaan we van? Maar je zal ook van. Maar je zal mijn jaar. Ik zeg, hoe wil het dan?
0: Ik ben een ton als een punt.
1: Hoe wil het dan als het zegt? Hoe wil het dan is het dood? Hoe wil het dan? Zeg, hoe gaan we van? Hoe wil het dan?